0: Mengen zon ooit.
1: Ja, ja, wel ook aan het Chabarja Lechtene, Lufsinstanser, waar de heer Cerebrum. Ikke frukt at indislega prakkfulla gitarspelet tja Niklas Johansson vær sin der Pink Floydish. Wow.